De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Free Music Radio.nl.

Mon DB au Cameroun, Wenger, la pierre.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Free Music Radio.nl.

Een hele leuke plaat om het programma mee te starten. Zo, een hele goeie morgen. En daar is hij weer hoor. Of je het leuk vindt of niet. De komende twee uur kan je luisteren naar het programma Een Goeiemorgen met Peter. Ik heb weer hele leuke platen voor je uitgezocht. En we gaan heel ver terug in de tijd. Ja, ik was platen aan het uitzoeken. Ik denk, dat is een tijd geleden dat we die gedraaid hebben. Dus gaan we gewoon doen, de komende twee uur. Dus gewoon lekker blijven luisteren. Maar eerst is het tijd voor een lekker bakje koffie.

0: dat is trouwens alweer een tijd geleden dat we deze gedraaid hebben. Dat was dan voor de liefhebbers van Marco Borsato.
1: Het is de muziek die het hem doet.
0: Is dat zo?
2: Dit is Peter Wilkens.
3: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah. Why don't you vacate gate while I check it out?

Kenny B. Parijs. Praat Nederlands met me. Nou, dat lijkt me wel verstandig, want Frans, dat is niet mijn taal.

Een hele grote hit uit het jaar 1966. Nou, dan weet je dat ook weer. Tijd voor de volgende. Lois Lane. Ja, niet te veel kletsen, hè. Want deze wordt veel te veel gekletst op die radio. Jongen. Het gaat om de muziek. En die krijg je van mij. It's the first time.

Ja, klinkt lekker, hè? Lois Lane. Ja, en ik ga even verder met een gouden ouwe. Ik neem je terug naar het jaar 1969. We gooien met de gouden in. Smijten met die app, kom maar.

0: Nou, zing nog maar één keer.
1: Ik kan het weten, ik ben er zelf eens doorgerend.
0: Nou, ik moest gisteren draaien op een bedrijfsfeest in Antwerpen. En dan 300 man, ja, ongelooflijk, werden helemaal gek van Marco Schuitmaker. Ja, en dat met de Engelbewaarde. Gezellig trouwens.
2: Klaar.

0: in 2001 stond ze heel hoog genoteerd met deze plaat. Carly, Minogue en een hele goede morgen trouwens. Heb je net ingeschakeld? Kom er gezellig bij. Ja, 2 uur lang het programma Een Goedemorgen met...
1: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.
2: Peter Wilkens.

Inderdaad, zo kan het dus ook, man. Ja, je denkt, wat lacht die? Maar er valt hier iets. En dat is niet de bedoeling. Maar even gauw opruimen, jongens. We gaan in ieder geval even terug. Ik neem je mee terug naar het jaar 19...

Je kan beter zeggen een zomers nummertje, want dat was het inderdaad. Ja, ik nam je mee terug naar het jaar 1987. Een leuk hitje van Madonna. Kaoma. Stoelen aan de kant. Schuif de eettafel maar naar de hoek. En dans lekker mee. Lambada. Lambada.

Dat was trouwens ook zo'n zomers plaatje. Weet je nog uit welk jaar die kwam? Nou, ik zou je even helpen. Dat was 1989. De Lambada.

0: En dat is trouwens een tijd geleden dat we deze plaat gedraaid hebben, zeg. Ja. Ja, beste luisteraars, kijk even naar de klok. Het eerste uur is alweer voorbij. Ja. Ik ga even een kop koffie inschenken. En dan ben ik zo weer bij je terug. Maar het eerste uur gaan we afsluiten met een plaatje van Michael Jackson. Wat mij betreft tot zo.
1: You ever want something that you know you shouldn't have?

0: dacht dus net of ik een heel klein stukje herken van dat nummer van Kabouter Plop. Plopperdeplop. Ja, dat kan allemaal hier bij het station. Met de meeste en de betere muziek voor jou.
1: De unieke Feel Good Classics. Unieke mooie platen. Om nooit meer te vergeten.

De nummer 1 van het Songfestival uit 1972. En toen was het nog geen circus. Als je tegenwoordig kijkt, jongens. Ja. Het gaat meer om de gekkigheid dan de muziek, zeg ik wel eens. Tijd voor Lionel Richie. Ik neem je mee terug naar het jaar 1983.

0: Terug in de tijd met Lionel Richie. En voor jou zong hij You Are.
1: Het is de muziek.
2: Het is de muziek die het hem doet.
1: Die het hem doet. Dit is Peter Wilkens.
2: Wow!

0: Wat moet je nog meer op deze ochtend? James Brown.
1: Hey!
0: Yes. I feel good.

Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Nee hoor, we blijven vrolijk vandaag, want ik heb leuke muziek voor jou. Ik neem je mee terug in de tijd, naar 1974, John Denver.

De Tremolo's. Met een golden oldie. Uit het jaar 1967. Ja. Leuke plaat trouwens. En ook weer een tijd geleden, hè? Gewoon draaien.

De unieke Feel Good Classics. Unieke mooie platen om nooit meer te vergeten.

The Little Wiffer Band. Heb je net je computer aangezet of de internetradio of weet ik wat voor apparaat je hebt aangezet? Je luistert naar het programma Een Goedemorgen met Peter. Het regent, zonnestralen.

het regent, zonnestralen. Wat wil je nog meer? Dat kan allemaal hier, bij het station. Met de betere muziek. En het allemaal speciaal voor jou. 1976. Marianne Rosenbach.

0: En deze plaat draaien ze heel veel. In de foute top 100, top 1000, weet ik allemaal. Maar wat is er eigenlijk fout aan deze plaat? Hij klinkt toch leuk? We hebben geen foute tipperaden of huppelepup voor nodig. Wij draaien gewoon. Wat wil je nog meer?
1: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.
2: Peter Wilkens.

Twee plaatsen omhoog naar nummer 25 deze week. Luke Bryan en Country As She Knows It. Hartelijk welkom. De komende twee uur de best new country en de allergrootste country hits van dit voorjaar.

0: Een van de grote national breakouts deze week. De plaat krijgt extra aandacht op country radio. Shay Mooney samen met Dan Smyers. Oftewel Dan en Shay en Say So. Hits from the Heartland, the best in new country. Met het meest recente hitsucces van Russell Dickerson.
1: Shay.

0: 24 jaar terug in de tijd voor de Country Classic deze week. Gary LaFox, Jay DeMarcus en Joe Don Rooney. Oftewel Rascal Flatts, hun eerste nummer 1 destijds uit november 2002. Het heette These Days. Hits from the Heartland, the best in new country. Riley Green and Change My Mind.
1: If you showed up, I wouldn't let you in.

Ze staat met twee nummers genoteerd in de Billboard Country Airplay Top 10 van deze week. Ella Langley en Be Her. En een totaal overzicht van die Billboard Country Airplay Top 10 vind je in de tweede uur van Hits from the Heartland. Lokaal, landelijk en wereldwijd. Elke week hoor je de best new country hier met de nieuwe single van Shaboozey en Kevin Powers.

0: bij.
1: Een beetje een middenmotor in de Country Airplay Chart van deze week. Het is de nieuwe single van Flatland Cavalry en Never Coming Back. Hits from the Heartland, the best in new country. Hier is Alexander Kay en Straight for the Hearts.

0: must have been Mapco destiny.
1: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
2: Een zanger die zichzelf grotendeels in bed terwijl hij herstelde van een zwaar wakeboard-ongeluk leerde gitaar spelen. Het ongeluk was er de oorzaak van dat hij geen professioneel golfer werd. Toen hij in Nashville aankwam, opende hij een rekening. Hij vertelde de bankbediende dat hij zanger was, gaf haar zijn eerste cd met demo's die zij naar muziekuitgeverij Warner Chappell stuurde. Een platencontract was het gevolg.
1: Deze week Spotlight on...
2: Jake Owen.

Spotlight On. Jay Cohen, you were the three hits van deze uit Florida afkomstige zanger. I was Jack, you were Diane, along with you and Barefoot Blue Jean Night. En heb je ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan boord.

De Hacha debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart, is deze van Stella Lefty. Ze komt uit Winnetka, Illinois en dit is haar doorbraaksingle Boston. We gaan eruit voor het nieuws en de mededelingen en zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van de Heartland. Als laatste dit uur is Kelsey Hart en Fireworks. Tot zo!

Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10, een mooie primeur en nog veel meer mooie muziek. Oh ja, en ook nog twee hits uit 2024. We gaan het tweede uur van start met Shane Prophet. Hier is Long Live Country.

Ashley McBride en Hits from the Heartland en What If We Don't. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Uit Jacksonville, Florida, hier is Matt Cooper in Highs and Lows.

elke week. De Dutch Barn. Boas stond centraal in dit item deze week met In The Moment. En het interview wat ik met hem had kun je volgende week nalezen op de site van newcountry.nl. Terug naar de chart van het ogenblik. Nieuw in de top 10. Hier is Jordan Davis.

De Mighty Road Roller van 2 weken geleden, een regional breakout. De plaat krijgt extra aandacht op de radiostations rondom Nashville. Het is de nieuwe single van Carson Beyer en Something That I Need. Hits from the Heartland, the best in new country. 5 plaatsen omhoog naar nummer 10. Hier is Josh Ross.

0: Zack Top in Hits from the Heartland en Sound of Sanity. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment. Hier is Jackson Dean.
1: I ain't coming to your house.

Grand Country Airplay uit 2024 voor Post Malone featuring Blake Shelton. Pour me a drink. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete New Country plaat aan. Een plaats omhoog en op het randje van de top 30. Hier is Graylon James en Water at a Wedding.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met twee nieuwe binnenkomers in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Eamon van Shaboozy met Jelly Roll en Ain't a Bad Life van Thomas Rhett samen met Jordan Davis eruit zijn. Nieuw in de top 10 van 15 naar 10 heet How You Look, Josh Ross. En ook Jordan Davis komt de top 10 binnen van 11 naar 9 met Turn This Truck Around. Vorige week 10, deze week op 8. Be Her, Ella Langley, we komen er straks nog een keer tegen. En 7 is een zittenblijver, Change My Mind van Riley Green. Vorige week 2, deze week 6, 4 plaatsen gezakt. Dylan Scott en What He'll Never Have. En Brunette van Tucker Redmore gaat de plaats omhoog van 6 naar 5. Ook een plaats de goede richting op, Cody Johnson met de val van 5 naar 4. En 3 blijft 3, Choosing Texas voor de tweede keer, Ella Langley op nummer 3 dus. Twee plaatsen omhoog, Days Like These van Luke Combs. En die heeft ook de nummer 1 voor de derde achtereen volgende week. Sleepless in a Hotel Room in de 15e week notering.

gaat twee plaatsen omhoog naar nummer 12 met haar voorganger Beautiful Things. Dit voor de first time on Dutch Radio. De absolute primeur van de nieuwe single van Megan Maroney en Medicine. It's from the heartland, the best in new country. Hier is Zach John King en Get to Drinking.

Shane Brown en Hits from the Heartland en Woman. En dat zijn ze, jouw Hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen 2 uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 1 country hit voor George Burch uit 24 en Cowboy Songs.

0: is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music Top 40.
1: De zaterdagmiddag gebeurtenis.
0: Een reis door de tijd met de top 40 toen.
2: 1987.
3: Let op!
4: Alarm! Alarm!
5: Oude alarmschijf.

0: De nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
1: Toonaangevend.
2: Ga je mee terug in de tijd?
1: Top 40.
3: De enige echte Nederlandse hitparade.

0: 40.
1: Wij heten iedereen die is ingeschakeld natuurlijk hartelijk welkom. Fijn dat je luistert. Dit is de eerste uur van de Top 40 Toen. 23e jaargang, week 19 van 9 mei 1987. Met vandaag 6 nieuwe binnenkomers, 4 zittenblijvers, 17 zakkers, 13 stijgers, 10 oud-alarmdisken, 10 Nederlandse producties, 4 Nederlands-Vlaamstalig, 3 oude nummer 1's, 10 stipnoteringen, 2 superstipnoteringen. En de alarmdisc van deze week is van Midnight Blue van Lou Graham. En de klapper van de week vinden wij op nummer 28. En kan je niet wachten om te zien waar ze allemaal staan? Ga dan naar facebook.com/de top 40toen. We gaan beginnen!
2: De Top 40, nummer 1 in Nederland.
3: Nummer 40.
4: Nieuw.

Daar zojuist hoorde u Crowded House met Don't Dream, It's Over. Op nummer 40 is dat de eerste nieuwe binnenkomen. Een oud alarmdisc. In totaal zal hij 13 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 5 de hoogste positie was. En dan gaan we door naar de nummer 39. En die komt van 38, zie ik dat goed? Ja, die komt van 38. Is één plaatsje naar beneden. Liefde heet het nummer. En in totaal zal hij 3 weken in de lijst blijven staan. En het is een Nederlandstalig nummer, staat er ook bij. En de hoogste positie die hij bereikt had, was 38. Dus niet lang en kort. Een Nederlandstalig nummer. En het heet Liefde van Willy Alberti op 39. Nee.

0: Dat was Fake Free Man van Maarten Peters in The Dream. Op dat moment 3 weken in de lijst genoteerd. Staat wel een klompje achter, maar volgens mij is het een Vlaamse productie. En had er eigenlijk geen klompje achter horen te staan. Maar die staat er wel. In ieder geval was nummer 38, komt van 35, 3 plaatsen gezakt. In totaal zou hij 3 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 35 de hoogste positie was. En dat was vorige week. En dan gaan we door naar de nummer 37. En die komt van 36, 1 plaatsje naar beneden. En dat is Intimate Climate van Centervolt. En die staat op het moment 3 weken in de lijst. En daar staat ook een klompje achter, dus een Nederlandse productie. En die zou ook slechts 3 weken in de lijst blijven staan, waarbij 36 de hoogste positie was. En dat was dan toevallig ook vorige week Intimate Climates van Centervolt op 37.
1: Nummer

0: Let's Hang On hoor je juist van Nancy Boort en de Capelio's. En dat is de tweede nieuwe binnenkomer in de lijst op 36. In totaal zou die 5 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 25 de hoogste positie was. En dan gaan we door naar de nummer 35. Komt van 33, 2 plaatsen naar beneden. I Wanna Fall In Love van John Spencer. Op dat moment 3 weken in de lijst. Hij zou ook in totaal slechts 3 weken blijven staan. Waarbij 33 de hoogste positie zou zijn. Nou, dat zal dan de week erop zijn. Maar in ieder geval, dit is John Spencer. I Wanna Fall In Love.
1: Nummer 35.

0: Je hoort ze allemaal in de top 40.
1: Nee. 34. Nieuw.

0: Ja, nou weet ik niet of Monika echt op nummer 7 woonde. Wij hadden ook een Monika in de buurt en die woonde om de hoek in de Kruislaan. Nou weet ik echt niet welk huisnummer dat was. Maar dat is Circus Custus, de derde nieuwe binnenkomende op de lijst op nummer 34. En natuurlijk een Nederlandse productie. In totaal zijn die 6 weken in de lijst blijven staan, waarbij 18 de hoogste positie was. Ik heb de heren ooit gesproken. Ze zouden een keertje langskomen als ze in de buurt zouden zijn, want een van hun moeders of ouders, die wonen in Altea of in de buurt van Altea. En als je dan zelf in Altea Levelje woont, ja, nou ja, natuurlijk, dan kan het altijd het geval zijn. Maar goed, wie weet in de toekomst, maar nu nog niet. We gaan door naar de nummer 33. De nummer 33 is de vierde nieuwe binnenkomer in de lijst. En volgens mij is dit een heruitgave, want volgens mij, ik dacht dat die eerder was uitgekomen. Dat zou ik op moeten zoeken. Dit is in ieder geval de Wild Horses van Gino Vannelli. En op dat moment is natuurlijk de nieuwkomer. Hij zou totaal 10 weken in de lijst blijven staan, waarbij 7 de hoogste positie was. Nou weet ik niet of dat deze keer was dat hij in de lijst verscheen, omdat het toen een commercial was van de ANWB waarbij het gebruikt werd. Maar volgens mij is dit nummer ook ergens in de begin jaren 80 of eind jaren 70 uitgebracht. Wild Horses van Gino Vannelli op 33.
1: Nee. 33.
2: Nieuw.

0: Ja, toen had hij nog zo'n zachte, hoge stem die hij gebruikte. Toen was hij natuurlijk nog niet zo bekend als hij tegenwoordig is. Hè. Toen was hij nog een beetje aan het begin van zijn carrière. En dan hebben we natuurlijk over Gerard Joling. Midnight to Midnight, maar vast heb je hem herkend aan zijn stemgeluid. Hij kwam van 39 en die ging 7 plaatsen omhoog naar 32. Op dat moment 2 weken in de lijst. Een Nederlandse productie natuurlijk. Hij zou maar 3 weken in de lijst blijven staan, waarbij 32 de hoogste positie was. En dan gaan we zo direct door. En dan moet ik altijd zeggen, als je iets wilt, moet je wel voor knokken. En dan gaat het volgende nummer op. Dat noemen we nou lekkere herrie. Tenminste, ik noem dat lekkere herrie. Dat is op 31. Maar dan ga ik zo dat ik natuurlijk wel eerst even vertellen dat we een overzicht doen van de nummers 40 tot en met 31. Maar dan gaan we eerst natuurlijk de 31 draaien. En nummer 31 komt van 17. En dat is 14 plaatsen naar beneden. En 14 plaatsen naar beneden, dus dat is heel wat. En 7 weken in de lijst op dat moment. En dat zou ook tevens de laatste week zijn. De hoogste positie die hij bereikt had, was 10. En wie zijn het dan? Die willen vechten voor wat ze willen. Fight for your right to party. The Beastie Boys.
1: Nee. 31.

0: Als ze maar lachen kan, ben ik de juiste man. I wanna fall in love again.
1: Nummer 34.
2: Nieuw. Denk wel eens aan Monica, die woonde in de straat op nummer 7.
1: Nummer 33.
3: Nieuw.

0: Ja, met I Miss You van Climax zijn we beland in de top 30 van de top 40 toen van 9 mei 1987. En de nummer 30 komt van 28, twee plaatjes naar beneden van Climax. En die staat op dat moment 4 weken in de lijst. In totaal zou die 5 weken in de lijst blijven staan, waarbij 28 de hoogste positie was. En dat was deze week ervoor. Dan gaan we door naar de nummer 29. Nummer 29 is de 5e nieuwe binnenkomer in de lijst. Ride on Track van de Breakfast Club. En die staat in totaal 8 weken in de lijst blijven staan, waarbij 10 de hoogste positie was. En dus gaan we Ride on Track.
1: Nummer 29. Nieuw.

Ja, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van de eerste uur van de Top 40 Toen, 23e jaargang, nummer 19 van 9 mei 1987. We hebben zo direct nummer 28 nog, maar dan ga ik u eerst natuurlijk vragen om vooral te blijven luisteren, want er komen nog veel meer goede nummers voorbij. Zo direct gaan we de klapper van de week op 28 draaien. Heb je geen tijd, kan je niet luisteren, dan kan je altijd natuurlijk naar facebook.com gaan, / de Top 40 Toen. Dan zie je de hele lijst en tipraden, alles bij elkaar en eventueel meer informatie daar te vinden. Dan draaien we nu de nummer 28 en natuurlijk blijven luisteren. Zo direct in het volgende uur dan 28. Why Can It Be You van The Cure. In het totaal zou u 7 weken in de lijst blijven staan, waarbij 13 de hoogste positie was. Nou, daar komt hij dan. Why Can It Be You

0: de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
1: Nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl.
2: Dit is de top 40.
3: De zaterdagmiddag gebeurtenis.
1: Een reis door de tijd met de top 40 toen.
4: 1987.
3: De nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
5: Toonaangevend.
6: Ga je mee terug in de tijd?
1: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.

0: 40.
1: Welkom terug in het tweede uur van de Top 40 Toen 23 jaar aan week 19 van 9 mei 1987. Met vandaag 6 nieuwe binnenkomers, 4 zittenblijvers, 17 zakkers, 13 stijgers, 10 oud-alarmdisken, 10 Nederlandse producties, 4 Nederlands-Vlaamstalig, 3 oude nummer 1's, 10 stipnoteringen, 2 superstipnoteringen. De alarmdisk van deze week is van Midnight Blue, Lou Graham. En de klapper van de week vonden wij op nummer 28. Why Can't It Be You van The Cure. Kan je niet wachten om te zien waar ze allemaal staan, of wie er op nummer 1 staat, of wat dan ook. Ga dan naar facebook.com/de top 40. We gaan weer verder.
0: Dit is de Top 40.
2: De Top 40. Nummer 1 in Nederland.
1: En het vorige uur hoorde u als laatste Why Can't It Be You van The Cure op 28, de klapper van de week. En dan gaan we nu door naar de nummer 27. En die komt van 23, vier plaatsen naar beneden. De Throwdown Mix van de Stone Love. Cool and the Gang, zeggen we dan. En dan, als ik dan luister naar dit nummer, dus ga er goed naar luisteren, zullen we dan zeggen. Dan hoor je, ik hoor niet de oude klanken van de Cool and the Gang, zoals

0: Ik heb hem nog ken van de discotijd. In ieder geval, op dat moment staat hij dus 8-6 weken in de lijst. Zo'n totaal 7 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 23 de hoogste positie was. De Throwdown Mix, de Stone Love van Kool & The Gang.
1: Nummer 27.
2: Hey girl, how you doing? Are you busy tonight?

0: Dat was Brian Adams met Heat of the Night op 26, komt van 32 met stip gestegen. 6 plaatsen, mogelijk 2 weken notering. In totaal zou die 5 weken in de lijst blijven staan, waarbij 21 de hoogste positie was. En wat kan ik nog meer vertellen over Brian Adams? Een heleboel, maar wat ik een keertje gewoon voor de grap meemaakte. Ik was in Castor in Alberta in Canada en dat is een heel klein gehuchtje. En dat is vlakbij een ander gehuchtje en daar kwam Brian Adams vandaan. En dat vertelden ze ook vol trots. En je ziet, je hoeft maar ergens in de buurt te wonen en dan zeggen ze, oh, weet je wie daar vandaan komt? Nou, ja, hartstikke mooi. Mijn goede artiest Brian Adams op 26 was dat. We gaan nu naar 25. En die komt van 21. En dat is 4 plaatsjes naar beneden. Let's Wait a While van Janet Jackson. Op dat moment 7 weken in de lijst. Ze zou nog 1 week langer blijven staan. In totaal 8 weken. Waarbij 16 de hoogste positie was. Let's Wait a While. Janet Jackson.
1: Nummer 25.

Peter Gabriel hoorde ze juist, maar ja, die herken je natuurlijk meteen aan de stijl van zijn muziek. In ieder geval 24,25, één plaatje slechts gestegen in 4 weken notering. Hij zou in totaal maar slechts 5 weken in de lijst blijven staan, waarbij 24, en laat het dat deze week zijn, de hoogste positie was. Dan gaan we nu door naar nummer 23 en die komt voor 27. 4 plaatsen omhoog met stip gestegen en dat is King's Call van Phil Lynott. En die staat op dat moment 3 weken in de lijst en zou in totaal 6 weken in de lijst blijven staan, waarbij 20 de hoogste positie was. King's Call, Phil Lynott.

0: Juist hoor je nummer 22 staat daar stationair. Keep Your Eye On Me van Herb Albert. En die staat op dat moment 5 weken in de lijst genoteerd. Zou in totaal 7 weken in de lijst blijven staan, waar 22e hoogste positie was. En als je denkt van wie is dat dan, die Herb Albert? Nou, hij is één van de twee van het platenlabel A&M Records. En ik heb ergens nog een nummer. Ik kan er nu even niet op komen, maar die gebruikte ik wel eens als einde nummer van de DJ-avond. En dus Herb Albert, altijd op de trompet. Dat was nummer 22. Zo gaan we nummer 21 draaien, maar dan weet je al wat ik ga zeggen. We doen zo een overzichtje van de nummers 30 tot en met 21. Maar dan moeten we natuurlijk eerst 21 draaien. En die komt van 18. 3 plaatsen naar beneden. Sign of the Time van Prince. Oud Alarm Disc. Op dat moment 9 weken in de lijst. Zou in totaal 10 weken in de lijst blijven.
1: Nummer 21. 21.

25. Before it's too late, let's wait.

0: 23.
1: Luisteren naar de lijst der lijsten. De lijst der lijsten.
2: Ladies and gentlemen,
3: this is
1: top 40.
3: Nummer 20.

0: in de top 20 van de top 40 toen. Nummer 19 van 9 mei 1987. En het was de 23e jaargang. In ieder geval, dit was de nummer 20. En die komt voor 13 oude nummer 1. En die heeft op dat moment 11 weken in de lijst gestaan. Een oud alarmdisc. In totaal zou die 13 weken in de lijst blijven staan. En zoals ik zojuist zei, was 1 de hoogste positie. Dan gaan we naar nummer 19. En dat is een super stip. Die komt van 30, 11 plaatsen omhoog. To be with you again. Ik wil goed uitspreken. To be with you again van Level 42. En op dat moment 2 weken in de lijst, zou in totaal 9 weken in de lijst blijven staan, waarbij 6 de hoogste positie was. To be with you again, Level 42.
1: Nummer 19.

De Scorpions hoorden ze juist, Still Loving You, een heerlijk nummer op dat met 11 weken in de lijst. En die zakt van 12 naar nummer 18, dat is 6 plaatsen naar beneden als je een beetje kan rekenen. Maar dat lukt je vast wel. In totaal zou die 13 weken in de lijst blijven staan, waarbij 4 de hoogste positie was. En nou had ik altijd het idee dat het een band was uit Duitsland, maar blijkt het een Zweedse band te zijn. Zo zie je maar weer, nou, op je oude dag leer je nog wat nieuws. Hè? Scorpions waren dat op nummer 18. Gaan we door naar nummer 17, die komt voor 16. 1 plaatsje naar beneden. Week in the Presence of Beauty van Alison Moyet. Op dat moment 5 weken in de lijst. In totaal zou die 6 weken in de lijst blijven staan, waarbij 16 de hoogste positie was. En dat was toevallig deze week ervoor. Week in the Presence of Beauty. Alison Moyet. Nee.

Ja, die stem herken je natuurlijk overal. David Bowie, Day In, Day Out op 16, komt van 14, twee plaatsen naar beneden. Op dat moment 6 weken in de lijst genoteerd. Oud Alarmdisc, in totaal zijn die 8 weken in de lijst blijven staan, waarbij 14 de hoogste positie was. En dan gaan we door naar nummer 15. En dat is een superstip, die komt van 31, 16 plaatsen omhoog. You Want Love van Mix Emotions. Eveneens een Oud Alarmdisc, 2 weken in de lijst op dat moment, zou in totaal 14 weken in de lijst blijven staan, waarbij nummer 1 de hoogste positie zou zijn. You Want Love, Mix Emotions op nummer 5.

0: Je hoort ze allemaal in de top 40.
1: Dus we zijn wel weer bijna aan het einde gekomen van het tweede uur van de top 40 toen 23e jaargang nummer 19 van 9 mei 1987. Dan gaan we zo direct de nummer 14 draaien, maar dan ga ik natuurlijk eerst vragen en verzoeken om vooral te blijven luisteren naar het uur van de waarheid, het laatste uur van deze week van de top 40. Toen komen nog prachtig mooie nummers voorbij, dus blijf vooral luisteren. Heb je geen tijd, kan je niet luisteren, dan is er altijd nog de mogelijkheid om naar de Facebookpagina te gaan, facebook.com/de top 40. En dan kun je ook de tippenraden bekijken en alle lijsten van de vorige weken. Heel veel informatie kan je daar terugvinden. Dus facebook.com/

0: top 40. De eerste. De beste. De zaterdagmiddag gebeurtenis.
1: Een reis door de tijd met de top 40 toen.
2: freemusicradio.nl.
1: Dit is de top 40.
0: De zaterdagmiddag gebeurtenis.
1: Een reis door de tijd met de top 40 toen.
3: 1987.
1: Top 40.
4: Welkom terug en fijn dat je bent blijven luisteren naar het derde en laatste uur. Het uur van de waarheid van de top 40 toen. 23e jaargang, week 19 van 9 mei 1987. Met vandaag 6 nieuwe binnenkomers, 4 zitten blijven, 17 zakkers, 13 stijgers, 10 autoalarmdisken, 10 Nederlandse producties, 4 Nederlands Vlaamstalige, 3 oude nummer 1's, 10 stipnotering en 2 super stipnoteringen. De alarmdisk van deze week is Midnight Blue van Lou Graham. En de klapper van de week vonden wij op nummer 28. Why can't it be you van The Cure. Wil je de lijst nog even helemaal van dichtbij bekijken en de tipraden eventueel, ga dan naar facebook.com/de top 40 toen. We gaan weer verder.
1: De top 40, nummer 1 in Nederland.
4: Als laatste hoorde je in het vorige uur Reginelle met Temptation op nummer 14. Die kwam van 20, 6 plaatsen omhoog, een stip gestegen. En een auto-alarmdisk. En dan gaan we nu door naar nummer 13. Jawel, 13. Everything I Own van Boy George. Op dat moment 10 weken in de lijst, auto-alarmdisk. En die gaat van 9 naar 13, dat is 4 plaatsen naar beneden. In totaal zal die 12 weken in de lijst blijven staan, waarbij 3

0: Loving You is Sweeter Than Ever van Nick Kamen, hoorde ze juist op de 12e positie. Kom van 15, 3 plaatsen omhoog, een stip gestegen. Op dat moment 4 weken in de lijst. Zou in totaal 7 weken in de lijst blijven staan, waarbij 12 de hoogste positie was. En dan gaan we zo nummer 11 draaien, maar dan weet je het al. We gaan eerst een overzichtje doen. We gaan zo direct een overzichtje doen van nummers 20 tot en met 11. Maar dan moet ik natuurlijk eerst nummer 11 draaien. En nummer 11 komt van 19, 8 plaatsen omhoog, met stip gestegen. Op dat moment 3 weken in de lijst. Zou in totaal 11 weken in de lijst blijven staan, waarbij 4 de hoogste positie was. En wie zijn het dan? Big Love van Fleetwood Mac op 11.
1: Nummer 11.

0: De top 40 met een overzicht van de nummers 20 tot en met 11.
1: Nummer 20.
2: Nummer 15. I can see it in your eyes.

0: zijn met de laatste 10 begonnen in de lijst. En zojuist hoorde jullie nummer 10. En die kwam van 11 1 plaatsje omhoog. Moments in Love and Art of Noise. Op dat moment 4 weken in de lijst. Zou in totaal 7 weken in de lijst blijven staan. Bij 10 de hoogste positie was. En dat is deze week. En we zitten dus in de top 10 van de top 40 toen. Jaargang 23. Nummer 19 van 9 mei 1987. Mocht je dat nog niet vernomen hebben. Dan gaan we nu door naar de nummer 9. En die komt van 8. En dat is Lionel Richie met Zela. En die staat op dat moment 6 weken in de lijst. 1 plaatsje gezakt deze week. En die, even kijken, zou in 9 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 8 de hoogste positie zou zijn. En dat was vorige week. Zela, Lionel Richie.
1: Nummer 9.

0: Oh, kleine jodeljongen. Nou ja, niet, ik ga maar niet zingen, want ik klink natuurlijk niet zo goed als Manke Nelis. Ik weet ook niet of je Amsterdams bloed moet hebben om dit een lekker nummer te vinden. Nou heb ik toevallig Amsterdams bloed, dus ik vind het een lekker nummer. Manke Nelis. Vroeger, jaren geleden, gingen we altijd naar de Shorts of Londen, waar Manke Nelis, onder andere Manke Nelis, andere artiesten speelden er ook, altijd spelen. En dan zongen we onder andere, we hebben het gevonden in de Shorts of, ben ik weer aan het zingen, dat was niet de bedoeling. In ieder geval, Manke Nelis was dat op 8 en die komt voor 10, 2 plaatsen omhoog, met stip gestegen. Op dat moment 4 weken in de lijst. Autoalarm Disc. Hij zou totaal 8 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 8, en dat is deze week de hoogste positie zou zijn. Dan gaan we door naar nummer 7. Die staat daar stationair. 5 weken in de lijst. Zou totaal 13 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 5 de hoogste positie zou zijn. En dat is Lean On Me van Club Nouveau.
1: Nummer 7.
2: De Net Top 40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.

0: Niets en ook helemaal niets kan ons tegenhouden. Nee, zeker niet. Er is nothing's gonna stop us now van Starship op nummer 6. En dan komt van 5 1 plaats naar beneden naar 6 weken notering. Zou in totaal 13 weken in de lijst blijven staan, waarbij 5 de hoogste positie was. En dan gaan we nu door naar de nummer 5. En nummer 5 is met stip gestegen. We gaan ons nog verspreken ook. Die komt van 6. 1 plaatsje omhoog. En dan 5 weken notering. Op dat moment zou in totaal 13 weken in de lijst blijven staan, waarbij 2 de hoogste positie was. En dat nummer 5 is La Isla Bonita van, jawel, Madonna.
1: Nummer 5.

With or Without You van U2 hoorde ze juist stationair op 4. En staat op dat moment 7 weken in de lijst. Autoalarm discount totaal 12 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 2 de hoogste positie was. En dat kan ik over U2 vertellen. Nou, er valt heel veel over te vertellen. Maar ik ben dat jaar, het was het volgens mij ook in 87, de Joshua Tree Tour. Ben ik geweest samen met een maatje van mij, Rob Nijland. En daar hadden we een camera mee naar binnen gesmokkeld. En in het voorprogramma was Into Anua. En met Seven Seas ken je misschien nog dat nummer. Dat is de enige hit, denk ik, die ze gehad hebben in Nederland. En we hadden een telelens meegenomen. Dat mocht natuurlijk niet, maar de een had het ene onderdeel en de ander had het andere onderdeel. Zo we binnen weten te smokkelen. Maar ik was zo onder de indruk van Into Anua, van de zangeres voornamelijk, dat ik de meeste foto's, want het waren nog op rolletjes, geschoten heb van Into Anua. En volgens mij zijn er nooit foto's gemaakt van U2 die erna kwam. In ieder geval, dat was U2 met With or Without You. Dan gaan we door naar nummer 3. Die staat er stationair. Let It Be van Fairy 8. En die staat op dat moment 5 weken in de lijst, zo'n totaal 10 weken in de lijst blijven staan, waarbij 3 de hoogste positie was. Let It Be van Fairy 8. Nummer 3.

0: top 40. Over de gehele wereld erkend als de enige echte Nederlandse hitparade.
1: Nummer 2.

0: gezongen.
1: En je nummer 7.
2: Nummer

0: top 40.
1: We zijn weer bijna aan het einde gekomen van het Uur van de Waarheid. En te doen gebruikelijk doen wij nog even een overzicht van de gehele top 40 toen. 23e jaargang, week 19 van 9 mei 1987. Met vandaag 6 nieuwe binnenkomers. En de eerste die vonden we op nummer 40. Don't Dream It's Over van Crowded House. De tweede nieuwe binnenkomer op 36. Let's Hang On van Nancy Boyd en de Capellos. De derde nieuwe binnenkomer vonden we op 34. Monica van Circus Custer. En de vierde nieuwe binnenkomer op 33. Wild Horses van Gino Vannelli. En de vijfde nieuwe binnenkomer was op 29 Ride on Track van The Breakfast Club. En de zesde en tevens de klapper van de week vonden wij op nummer 28 Why Can't It Be You van The Cure. We hadden vier zittenblijvers, 17 zakkers, 13 stijgers, 10 oud-alarmdisken, 10 Nederlandse producties, waarvan 4 Nederlands-Vlaamstalig, 3 oude nummer 1's, 10 stipnoteringen, 2 superstipnoteringen en de alarmdisk van deze week was Midnight Blue van Lou Graham. En dan hebben we zojuist kwam de nummer 2 voorbij. Vorige week nog op 3. Op dat moment 9 weken in de lijst. In totaal 16 weken genoteerd. Waarbij 1 de hoogste positie was. Hij in totaal 4 weken heeft mogen staan. En dat was Sailing Home van Piet Veerman. De rest alleen de nummer 1 nog. Maar eerst neem ik afscheid van alle luisteraars. Fijn dat je bent blijven luisteren. Volgende week zijn we weer met de top 40 toen vers van de pers. Misschien presteer ik hem weer. Maar het kan ook zo zijn dat Peter Vos of Corné Wolfs hem presenteert. De nummer 1 komt van 2. En dat is 1 plaats gestegen, waarin in totaal 4 weken is blijven staan. Van in totaal 14 weken die jij genoteerd stond in de top 40 toen. En dat is Crockett's Team van Jen Hammer. Wil je meer info over dit nummer? Ga dan naar facebook.com. De top 40 toen. Tot de volgende keer. Nummer 1.

0: het eerste, de beste.
1: Well, see you next time.
2: Yeah, unless I get lucky and break a leg.
3: De Net Top 40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
4: Top 40 is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.

Je hoort de Blind Date, een Duitse popmuziekgroep die 1984 werd opgericht. De grootste tas hebben gehoord was het deze, Your Heart Keeps Burning. Ja, hey, hallo allemaal, we zijn er weer op jouw radio. Van harte welkom in een nieuwe aflevering van Music Power. Met uw ondergetekende Mark van Dam. Ik zei het al, Blind Dates met Your Heart Keeps Burning was de opener voor het eerste gedeelte van dit radioprogramma, want er zijn twee delen. In het eerste gedeelte nieuwe en oude hits en natuurlijk ook de spotlight waar de twee nummers achter elkaar draaien van een bepaalde groep zangeres duo. Het maakt allemaal niet uit. Trouwens, leuk dat je luistert naar dit programma. We zijn er speciaal voor jou op je favoriet radio. Laten we van start gaan met nummer 2 en dat is nieuw. Vers van de pers, de nieuwe single van Madonna en Sabrina Carpenter heet Bring Your Love.

is over. Het is gedaan. Allemaal naar huis. Dat was Sandra Rimmer uit Nederland. Een nummer dat ik al lang niet meer heb gehoord op de radio. Ik dacht, ik ga het eens een keertje draaien. Straks is de spotlight. Twee nummers achter elkaar van bepaalde groepszanger of zangeres. Maar zover zijn we natuurlijk nog niet. Er komen heel wat hits langs. Met de volgende. Hier is The Weeknd met Save Your Tears. En nog Rob de Neus rechter.

0: is. Een van zijn grootste hits, dat is alles.
1: Op de eenzame vonden de ark niet alleen.
0: Zodat we kunnen gaan luisteren naar LaToya Jackson. Met If You Feel the Funk. Maar eerst Jesto en Eva Max. Zo dadelijk de motto.

Hij lag helemaal onder het staf. Ik dacht, die moet ik eens een keertje draaien. Dat is precies lang geleden. Ja. LaToya Jackson op je radio. If you feel the funk. Leuk dat u erbij bent. We gaan nog één nummer draaien en dan zijn we toe aan de spotlight. Shake, baby, shake. Shake, baby, shake. Wee, ja. Baby, shake, shake, shake. Oh. Maar eerst een kopje koffie. Ja. Zo. Doe er maar wat melk bij. Ah, koekje. Kan geen kwaad natuurlijk. Lekker hier in de studio. Dit is Music Power, deel 1. De volgende artiesten in ons programma, dat is Patricia Paai. Met een hit uit 81. Met We'll Meet Again op de B-kant. Op de A-kant, Who Let The Heartbreak In? Ze schreef de nummer samen met John van Katwijk. Hij werd geproduceerd door Pim Koppen. De beide nummers staan ook op haar LP, Playmate, die hetzelfde jaar uitkwam. De single belandde in Nederland en België in de hitlijsten. Dat is goed dus. Zo dadelijk de spotlight, maar eerst Patricia Paai.

0: music power. Time for the spotlight. On your favorite radio
1: station. Inderdaad, het is tijd voor de spotlight. Deze week in de spotlight. Prince Rogers Nelson, beter bekend als onder zijn artiestennaam Prince. Het was een Amerikaanse popartiest in funk- en rocktraditie. Naast zanger, componist, gitarist, toetsenist en bassist was hij ook nog danser, platenproducer, filmregisseur en acteur. Twee nummers achter elkaar gaan we draaien. We beginnen met You Got The Look en we stoppen met Diamonds and Pearls. De spotlight voor deze week.
2: Mark van Dams, spotlight.

spotlight voor deze week, Prince. We draaien als eerste You Got The Look. En deze diamanten en parels, diamonds and pearls op je favoriete radio. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe.

0: hoogste tijd dat we even terug in de tijd gaan.
1: Terug in de tijd. Jouw hits van toen.
0: We gaan naar 1975. Dit is Matt met Oh Boy.

0: Een splitspunt nieuwe uit de Dipperaden. Het was Miles Smith met My Mess. En er komen nog heel wat hits langs, dus blijf zeker luisteren naar dit favoriete radiostation. En dit is nog steeds Music Power deel 1 met Mank van Dam. Zo dadelijk René en Renato, kent u hem nog? Save your life!
1: De hits van gisteren, vandaag en morgen.

de Nederlandstalige Eurodancegroep Teaspoon. Nummer werd uitgebracht in juli 1997 en wordt regelmatig gedraaid op de radio. Leuk nummer dus! Ziezo, we zijn bijna aan het einde van deel 1. Zo dadelijk kom ik terug na de uurwisseling met deel 2 van Music Power, met onder andere ook nog een mix. En hele leuke muziek natuurlijk. Blijf hangen bij je favoriete radio. Je geeft van mij nog muziek van Technotronic. Terug in de tijd met Pump Up The Jam.

0: Luisteraars, in deel 2 van Music Bombers. Dit tweede gedeelte bevallen met een hit uit de jaren 80. Een Stock Aitken Wonderman productie van Rick Astley. And whenever you need somebody. Leuk dat u erbij bent, straks ook voor de mixfans. Een mix afgewisseld natuurlijk met hele goede muziek. Zo dadelijk China Crisis. Wishful Thinking.
1: Dit is Music Power met Mark van Dam.

Dat was lekker terug in de tijd met de Zweedse formatie ABBA. Dat was de opvolger van die hele grote hit Waterloo. Dit is I Do, I Do, 1975. Van harte welkom, beste vrienden. Dit is Music Power deel 2 met Mark van Dam. En het allemaal op jouw favoriete radiostation. Iedere week maar weer de beste hits voor jou. Zoals zo dadelijk gaan we draaien. Louis is het live, de Zweedse popzangeres. Nummer uit 2023, de opvolger na haar tweede overwinning op het Euro Song Festival. Het nummer werd zelf geschreven door Loreen. Dit is Loreen met Is It Love.

terug op het album Betaalbare Romantiek uit 2021. De Nederlandstalige band, The Gold Band. En het is een noodgeval, vrienden. Zeker weten. Hey, wat je ook aan het doen bent, van harte welkom trouwens in het programma. Dit is Music Power deel 2 met Mark van Dam. Alleen maar de beste hits komen van langs, van daar en van hier. Dat is alle kanten gekozen. Ja, moet goed rondkijken, want ze zijn er voordat je het weet. We gaan terug in de tijd. Dat doen we met Pepsi en Charlie.

Er zijn diverse versies van verschillende artiesten. In dit nummer heb ik gecoverd ook Ricky Garden. Such a Night. We gaan nog één nummertje draaien, dat hebben we dan onze wekelijkse mix. Wat dat vandaag gaat worden, blijven luisteren natuurlijk. Zo dadelijk Elton John en Britney Spears. Hold me close.

0: Sister, Elton John en Britney Spears met Hold Me Closer.
1: Hold Me Closer.
0: Ja, Britney.
1: Closer.
0: Er zijn zo wat valse geruchten dat ze terug gaat optreden, maar dat moet ik eerst zien en dan geloven natuurlijk. Het kan altijd, maar ja, de fans hopen dat natuurlijk. Maar er is toch wat, heel wat werk aan de winkel, denk ik. Ziezo, vrienden. Het is de hoogste tijd in deel 2 van dit radioprogramma dat we de mix gaan draaien. Het kan een remix zijn ook, hè? Ja, of een hele lange mix. Een Engelse, Duitse, Franse. Ik ga je niet laten wachten. End of Year Mix. Die gaan we draaien uit 2022. Ik wens je dan ook veel luisterplezier met de mix van de week.

Ja, ja. Round and round, rond en rond. Jackie Graham was dat nog even op jouw favoriete radio. Dit is Music Hour deel 2. Stel het eens aan naar het einde, maar we zijn er nog niet. Nee. Nog eerst de Electric Boogie, of beter bekend als de Electric Slide. Nummer geschreven door Bunny Wailer. Dat als reactie op het horen van het Eddie Grant nummer Electric Avenue 82. Dat nummer werd ook geschreven voor Marcia Griffiths. Dan gaan we nu naar luisteren. Dit is Electric Boogie.

Uit 1982, Marcia Griffiths, Electric Boogie, ofwel The Electric Slide. Ja, beste vrienden, dat was het weer. Dat allemaal op jouw favoriete radio. Dit was hier, Music Power voor deze week. Ik bedank u voor het luisteren. Tot dadelijk veel luisterplezier met de collega's. Maak er nog een leuke dag van. Er komt heel wat langs, heel wat hits op dit station. Ik ben er weer volgende week voor een nieuwe aflevering. Van mij krijg je nog The Two Brothers on the Fourth Floor, Let Me Be Free en nog ook een stukje van Charlie Rich. Lekkere hit. The Most Beautiful Girl, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende week.

0: Freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Van harte welkom bij een uur vol met items en wetenswaardigheden.
2: Waar zou die van moeten kennen?
3: The Connection. Starting now.

0: De start van deze connectie was met Douwe Bob en daarvoor Tears for Fears.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij het radioprogramma wat een connectie maakt tussen muziekgeneraties door middel van de muziek. Dat deden we eigenlijk gelijk door recente muziek van Douwe Bob dus. En je hoort gewoon de stem met hem meegroeien. Ja, hij wordt ouder en dus ook zijn stem. En dat klinkt meer volwassen en dat is een mooi geluid. Wij draaiden A Little Bit Stronger. En daarvoor Sowing the Seeds of Love van Tears for Fears met Aletta Adams. Nummer is uit 1989. Nog net op de drempel van de jaren 80 dus. Alhoewel het wel al 90s klinkt. Het klinkt moderner, hè? Vind je ook niet? Het stond ook op het album The Seeds of Love. En ze noemen het Neo-Psychedelia Rock. Of ook wel pop-rock. Nummer scoorde hele hoge ogen in vele hitparades. En heeft ook veel award gewonnen. Ja, awards moet ik dan zeggen. Wat hebben we nog meer voor je in deze connectie? We gaan twee keer muziek voor je draaien die gewoon lekker kan verstaan. Geen problemen met de tekst. We hebben twee classics voor je en op de helft van het programma gaan wij zoeken naar de connectie in de titels van de muziek. Aan het eind van het programma hebben we nog live muziek zoals je muziek echt beleeft. En ook gaan we nog oud en nieuw met je vieren.
1: Welkom. De connectie.
2: De

0: Fleming en Automatisch en The Best of My Love van The Emotions.
1: Connectie Music History.
0: Dikke nummer 1 hit geweest in Amerika vooral. En heb je het herkend, het was het achtergrondkoor van Earth, Wind & Fire. En dit nummer was eigenlijk van Earth, Wind & Fire. Alleen zongen de originele zangers niet mee. Maar het werd wel geschreven door Morris White en Ally McKay. En die zaten ook in de begeleidingsband, net zoals vele andere leden. Dus zo was het toch een tikkeltje Earth, Wind & Fire. Toch leuk, lekker nummer om te horen uit 1977 uit de disco van die tijd.

in de ether en online. En overal op je smartphone, tablet en speaker. De Connectie. Oh yeah, de Connectie. De Connectie Collectie. Connectie Collectie.

0: bijzonder. De Motions, opgehouden te bestaan in 1970, komen nu ineens met nieuwe muziek. Het is wel een cover natuurlijk. John and Mary by Them Too. Michel van Dijk en Rudy Bennett, de originele zanger van de Motions. En ik moet zeggen, ik vind het een heerlijk nummer om te draaien in de connectie. En het is tevens een connectie tussen muziekgeneraties.
1: Hoi, Jacqueline hier met een mooi lied. Dit keer een lied over levenslessen. In het lied wordt verteld, maak keuzes. Maak keuzes, kies wat goed voor jou is. En laat los wat niet goed voor jou is. En het lied vertelt het verhaal van een ontmoeting tussen een verteller en een wijze gokker in de trein, die zijn levensfilosofie deelt voordat hij sterft. Misschien weet iedereen nu wel welk lied het is. Het is heel bekend. Eén ding nog. Het lied is natuurlijk prachtig. In de echte wereld is het allemaal niet zo heel makkelijk. En is het maken van keuzes niet echt eenvoudig. Maar we kunnen wel genieten van een prachtig lied. Het is The Gambler van Kenny Rogers.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, son, I've made a life

0: Dat was hem, de connectie tussen de muziektitels en tevens tussen muziekgeneraties. Want Feeling Good van Inga Roos komt gewoon uit 2026. En Feeling Good van Michael Bublé komt uit 2004. En wist je dat het nummer al veel ouder is? Het dateert uit 1965. Het werd geschreven voor de Broadway musical The Roar of the Grease Paint. The Smell of the Crowd. Het nummer wordt daar gezongen door Gilbert Price. Maar het is de versie van Nina Simone die het nummer beroemd maakt. En Michael deed dat dus nog eens over. Het nummer blijft de tand destijds op formidabele wijze doorstaan. En zo ook dit radioprogramma. Want we bestaan al 20 jaar. We maken al 20 jaar die connectie tussen muziekgeneraties. Wat leuk dat je erbij bent. Blijf dat vooral. Want wij hebben straks nog muziek die je zonder omwegen gewoon kan verstaan. Van Tessa June met Achterbank. We hebben nog een lekkere dance classic voor je. We gaan oud en nieuw met je vieren. En live muziek, want ik weet niet hoe het met jou is, maar als ik bij een live optreden ben, dan beleef ik muziek meer en anders dan als ik Spotify op mijn oren heb of over speakers. Dus het is maar even dat je het weet. Wil je ons bereiken, dan kan dat ook altijd via de connectie @gmail.com.
1: De meest fascinerende muziek uit vier decennia popmuziek. Dit is de generatie Connectie.

Eerder hoorden wij al The Emotions uit 1977 en dit was uit 1976. We zitten vandaag in de jaren 70 met The Classics. We draaiden The Real Thing en You To Me Are Everything. De enige nummer 1 hit van deze band in de Britse hitlijsten. Het stond daar 3 weken bovenaan. En het nummer werd 10 jaar later opnieuw uitgebracht onder de titel The Decade Remix. Waarmee het in 1986 terugkeerde in de hitlijst en nog eens een keer hoge ogen gooide.

is heerlijk om elke connectie weer even oud en nieuw te vieren. Want het is toch een van de grootste feesten van het jaar. Dus wij maken hier een muzikaal feestje voor je. Elke keer weer. Wij draaiden Spacer van de DJ Lawyer. En daarna van Sheila and the Black Devotion. Of was het Sheila and the B Devotion. Of was het SP Devotion. Want dat zijn de drie namen waaronder deze groep heeft opgetreden. Maar de leiding was altijd in handen van de Franse zangeres Sheila. Ja, de groep was actief tussen 1977 en 1980. Maar voordat deze groep geformeerd werd, was Sheila enorm populair in Frankrijk. En dat wist je waarschijnlijk niet, want ik ook niet. Ze had daarvoor al 14 albums uitgebracht. En in Europa werd ze pas bekend met dit nummer, Spacer. Singing in the Rain was ook nog een nummer, een cover van hun. Het was in ieder geval lekkere muziek om naar te luisteren. De hits van altijd. Je hoort ze bij de ruimte. De connectie. De connectie collectie.

Legendarisch dat die gast op deze leeftijd nog met nieuwe muziek zijn gekomen in de Stars. Je hoorde de Rolling Stones uiteraard prominent genoteerd in de collectie. Misschien wel helemaal bovenaan. En dit is Mr. Know-It-All, ook best handig. Luister naar Teddy Swims.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Een heel hartelijk welkom bij een uur boordevol met
2: De Ruiter.
3: En waar zou ik die van moeten kennen dan?
4: The Connection.
5: Starting now.

0: Can't Love You Anymore. Lekker hè? Zo na de Star Trek van George Michael. Too funky. Aan het begin van de connectie hoorde je Ella Langley en Morgan Wallen.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij dit radioprogramma wat een connectie maakt tussen muziekgeneraties. Dat doen we op verschillende manieren, maar vooral door een reizen door de tijd en tijdperken in te duiken. Om nog even terug te komen op George Michael's Too Funky. Dat is een nummer uit 1992 en dat was zijn laatste single in dienst van Sony Music uiteraard. Kreeg hij daar een conflict? Ik zeg uiteraard omdat dat met veel artiesten gebeurt die bij een platenmaatschappij zitten. Hij kon daarna het contract legaal laten ontbinden. Het nummer was oorspronkelijk bedoeld voor het album Listen Without Prejudice Volume 2, de opvolger van Volume 1. Maar dit album werd nooit uitgebracht vanwege dat conflict met Sony. In plaats daarvan kreeg George Michael het idee het nummer samen met drie andere nummers te doneren aan het project Red Hot and Dance, waarmee de opbrengsten naar het AIDS-fonds zouden gaan. Hij doneerde ook de royalties aan dezelfde organisatie. En Too Funky is niet terug te vinden op een van de studioalbums van George, maar hij verscheen wel op zijn verzamelalbum Ladies and Gentlemen, The Best of George Michael.
1: Welkom. De connectie.

Dit was me nog wel een samenwerking. Waarschijnlijk heb je je nooit gerealiseerd welke artiesten allemaal mee hebben gewerkt aan de Philadelphia All-Stars. Connectie Music History. Want het was in 1977 alarmschijf bij de top 40. Let's Clean Up the Ghetto. Het werd geschreven om de staking van het personeel van de vuilnisophaaldienst. Ja, een hart onder de riem te steken. Meer loon en betere arbeidsvoorwaarden waren de eisen. De groep was een eenmalig samenwerkingsverband van artiesten van het label Philadelphia International Records, waaraan meegewerkt werd door onder andere Billy Paul, die je kent van Me and Mrs. Jones, Lou Rawls, ja, waar ken je hem niet van, Teddy Pendergrass, die je weer kent als de leadzanger van Harold Melvin en The Blue Notes, Dee Dee Sharp en The OJ's en Archie Bell. En Let's Clean Up the Ghetto ging daadwerkelijk gepaard met een actie om in de Amerikaanse ghetto's meer vuil op te ruimen. En de single bereikte een hoge notering in Nederland, maar all over the world.

In de ether en online. En overal op je smartphone, tablet en speaker. De connectie. Oh yeah, de connectie. De connectie collectie. Connectie collectie.

0: Als Michael McDonald iets uitbrengt of ergens aan meewerkt, dan zijn wij als eerste van de partij hier bij de connectie tussen muziekgeneraties. Want dat is nou echt zo'n artiest die een connectie maakt tussen muziekgeneraties. We Got It Back met Keith Urban. En wat is dat toch heerlijk om de stem van die man te horen. Zijn eigen grote solo-hit was natuurlijk Sweet Freedom. Had nog een duet met James Ingram. Yamo Be There. Keep Forgetting uit de jaren 90 was ook heerlijk. Maar zijn oorsprong ligt natuurlijk in de jaren 70 met de Doobie Brothers. Heerlijke nummers ook daar gemaakt.
1: Dit is de connectie tussen muziekgeneraties. Connectie.
2: Hallo, Jacqueline hier. Dit keer een instrumenteel nummer, ook bekend. De titel verwijst naar een oude Griekse mythe waarin de grens tussen de bewoonde wereld en de onderwereld gevormd wordt door een rivier. De zielen van de overleden mensen passeren deze rivier met behulp van de veerman. Maar om deze veerman te betalen worden er munten op de ogen van de overledenen gelegd. Dus de vraag in de titel verwijst naar betrokkenheid van iemand bij de dood van een ander. Het is een bekend nummer, ook gekoppeld aan een serie, aan een Britse televisieserie die in 1977 werd uitgezonden. Het is een achtdelige serie en gefilmd in een vissersdorpje op het Griekse eiland Kreta. Deze serie kwam in 1978 op de Nederlandse televisie en is op DVD verschenen. De titelsong is gecomponeerd door Yannis Markopoulos en haalde de 10e plaats in de Nederlandse top 40. En de titel is Wie betaalt de veerman in het Nederlands? Veel luisterplezier.
3: De Connectie Dief.

0: De Double Trouble in de connectie tussen muziekgeneraties maakte die connectie maar weer door een nummer uit het heden en het nog niet zo ver verleden. Wij draaiden twee keer een nummer met Nothing in die titel, want veel verder kwamen we deze keer niet. Maar goed, het waren wel twee nummers die de moeite waard waren om te draaien en om te beluisteren. Nothing Hurts Like You, Yaro Mila en Nothing Breaks Like a Heart, Mark Ronson en Miley Cyrus. Ja, die hadden dat duet. Hij is natuurlijk een muziekproducent en samen met deze zangeres bracht hij het uit in 2018. Het nummer is onderdeel van zijn album Late Night Feelings en hij kondigde dit nummer aan in 2018. Ja, soms zeg je wel eens 2018, hè, maar dat is een jaartal wat nog heel ver weg is, nog heel lang op zich laat wachten. Hij postte het op zijn social media en in de dagen daarna plaatste Miley Cyrus ook op haar social media elke dag een bericht totdat de single uitkwam. En steeds een stukje van de videoclip met als achtergrondmuziek het intro van het nummer. Hiermee eindigde Cyrus na 4 maanden haar afwezigheid van social media destijds. En ter promotie van het nummer draaiden ze op vrijdagavond 7 december 2018 live in het Britse tv-programma The Graham Norton Show. En ook nog in datzelfde jaar brachten ze het nummer tegen horen in het Amerikaanse tv-programma Saturday Night Live.
1: De meest fascinerende muziek uit 4 decennia popmuziek. Dit is de generatie Connect.

was lekker, hè? Een nummer met zo'n bas erin. Fantastic Voyage. Je zou bijna mee gaan zingen. Maar dat moet je als radiopresentator zeker niet doen. Of je moet gewoon daarnaast een zanger zijn en succesvolle nummers uitbrengen. Dan is het een ander verhaal. Daar hebben we er enkele van. Maar we draaiden Lakeside. En daarvoor draaiden we Schuilen van Miss Montreal. Die al verschillende hele grote Nederlandstalige hits op haar naam heeft staan. Van harte welkom mocht je net inschakelen of online komen. Dit is de connectie tussen muziekgeneraties. Het radio en online programma wat je ook terug kunt luisteren via mixcloud.com/connectie.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.

Ik heet u van harte welkom bij de muzikale tijdmachine van deze week. Mijn naam is Bart van de Heuvel. Ik neem je weer lekker mee op reis de aankomende twee uur. We openden de reis vandaag met de belofte die ik gemaakt had in de muzikale tijdmachine van afgelopen week. En wat was die belofte? Nou ja, door tijdgebrek was het niet mogelijk om in het tweede uur een nummer te draaien van het, voor dat geval, het Haagse Marktalbum van de week. Je hoorde Fred Stuger met het nummer Wild Horses. Dat komt van het album When Stones Are Rolling. En zeg nou zelf, dat had je toch voor geen goud willen missen, toch? Wat ook nog meer in het programma voor je, buiten een hele hoop onzin. Nou ja, het eerste uur onder andere de muziek van BTO, Beckman Turner Overdrive, Gloria Gaynor, Glenn Frey en Furkel Sharkey. Deze artiesten hoor je natuurlijk in het item De Rollator Hits. De Vaderlandse Top 40 staat weer een mooie nieuwe binnenkomer klaar van 40 jaar geleden. Gelijk erachteraan. We draaien gewoon rein naar het heden voor je. De langspeelplaat van de week, maar ja, dan wel van 40 jaar geleden. We kijken ook wat er nieuw uit is. Je hoort trouwens muziek van een heel mooi nieuw album van Garden Jeffrey, 14 Steps to Harlem. Beatletjes staan er weer bij natuurlijk het eerste uur. We nemen een kijkje in de muziekgeschiedenis van vandaag. En natuurlijk...

0: Leuk, hij staat er weer bij, het kringloopalbum van de week. Maar welke? Genoeg gepraat. Ja, ik dacht wel, want dat lullen, daar kun je geen gaatjes mee vullen, zal ik maar zeggen. Tijd voor de muziek, tijd voor het eerste Rollator Hits blokje. We duiken lekker de jaren 70 in met BTO, Beckman Turner Overdrive. Van het album Head On hoor je het nummer Find Out About Love. Van dit album kwamen trouwens ook de singles Take It Like a Man. Kom op. Waar je trouwens Little Richard op de piano kunt horen. A Looking Out for Number One. En Away From Home.
1: ...1975.

0: Ja, dat heb je als je natuurlijk een 12-inch versie opzet. Althans, hij kwam van de computer af. Hij kwam niet van de draaitafel, die staat alweer met wat anders klaar voor je. Gloria Gaynor en Never Can Say Goodbye. We nemen een kijkje in de muziekgeschiedenis van vandaag. Want deze week, in het jaartal
1: 1970,
0: stonden de heren van The Guess Who met het nummer American Woman op nummer 1 in de Amerikaanse singellijst. Het nummer ontstond eigenlijk per ongeluk. Het was namelijk zo dat Randy Backman, ja precies, die van Backman Turner Overdrive, tijdens een gitaarriff zijn snaar brak. Dus de andere leden stapten eigenlijk erop in en speelden gewoon verder. Wat het eigenlijk werd, niet meer een gewoon nummer. Het werd een jam. Er stond een fan vooraan die dacht van, ik neem het concert op. Liet de opname na het concert aan de band horen. Die ging er toch eens eventjes kritisch naar luisteren. En van deze opname is uiteindelijk het nummer American Woman ontstaan.

You're the Fab Four, jawel, die vier uit Liverpool. Ik geloof niet dat het veel geworden is, die vier jongens. Met Can't Buy Me Love. En daarmee stonden we met de muzikale tijdmachine in het jaar 1964. Beetje serieus worden in dit programma. Maar we gaan naar het jaar 1977, want we gaan de nummer draaien uit de Nederlandse zee.

0: Deze week.
1: Nieuw.
0: Vinden we op.
2: Nummer 23.
0: Geweldig. Oh, sorry. Stevie Wonder met het nummer Sir Duke. En dat komt natuurlijk van het album Songs in the Key of Life. En trouwens, Sir Duke staat voor Duke Ellington. En ik kan je ook nog melden dat Stevie Wonder deze week jarig is. Jawel, alweer 67 wordt deze jongeman. Terug naar de muziek doen we. Dit nummer stond in de Vaderlandse top 40 van week 18 tot week 22. Totaal 5 weken. Met als hoogste notering nummer 21. Zo, ik pak alvast mijn trompet, want ik heb besloten om even een stukje mee te blazen met Sir Duke.

0: Uit die mooie Nederlandse, vaderlandse, geweldige top 40 van vandaag hoor je Martin Jensen met het nummer Solo Dance. Het is alweer tijd voor het tweede rollatorhitsblokje voor vandaag. We pakken hem weer beter muzikale tijdmachine en reizen lekker die 80's binnen voor je. Je hoort Glenn Frey, de zanger en natuurlijk ook gitarist van The Eagles, helaas 18 januari overleden. We draaien het nummer The Heat Is On. En dat ken je natuurlijk als de begintune van de Beverly Hill Cop films.
1: ...1985.

0: taking you back in time to the 80s.
1: Richting 85.

0: Je hoort uit 1985 Fergal Sharkey met zijn A Good Heart is Hard to Find. Voordat Fergal trouwens solo ging, kon je hem ook horen bij de punkband met de naam The Undertones.
1: De langspeelplaat van de week.
0: En we hebben het natuurlijk over een langspeelplaat van de week die 40 jaar geleden uitkwam. De titel van deze langspeelplaat draagt deze week I Remember Yesterday. En is het vijfde soloalbum van Donna Summer. Van het album kwamen 5 singles. Can't We Just Sit Down, en waarom ook niet. I Feel Love, goh, heerlijk. Love's Unkind, tegenstellingen gesproken. Back in Love Again, daar gaan we dan weer. En deze met de titel inderdaad, I Remember Yesterday.
2: ...1977.

Jamaica. So cool.

Je hoorde van het nieuwe album 14 Steps to Harlem het nummer Reggae on Broadway. En dit album kwam 28 april jongstleden uit. En is van Garland Jeffries. Verrast? Ja, ik ook. Op het album staan totaal 12 nummers. En in het tweede uur van dit muzikale tijdreisje heb ik nog een nummer voor je. Tijd voor het item Het Kringloopalbum van de week. En deze week heb ik het album Transformer. En dit is het tweede soloalbum van Lou Reed wat hij in 1972 uitbracht. Op het album vind je nummers zoals Perfect Day en Satellite of Love. Maar wij sluiten het eerste uur van de muzikale tijdmachine af met het nummer Vicious. Hier is van vinyl The Late Great Lou Reed. Tot zo voor het tweede uur van de muzikale tijdmachine.

0: Welkom bij deel 2 van de muzikale tijdmachine. Je hoorde Pratt & McLean en de begintune van de tv-serie genaamd Happy Days. Deze serie Happy Days begon op 15 maart 1974 en aflevering 255 werd op 24 september 1984 door ABC uitgezonden. En het geheel bestond dus uit 11 seizoenen. Hoofdrolspelers waren onder andere Ron Howard, Richie Cunningham, Marion Ross, dat was de moeder, Marion Cunningham. Tom Bosley, hij vertolkte de rol van vader in de serie. En de zuster van Richie Cunningham werd vertolkt door Erin Moran. En dan natuurlijk, kun je hem vergeten, de man die 's ochtends uit zijn bed staat, opstaat, voor de spiegel staat en tegen zijn haar zegt van hé, hey, daar hebben we geen kammetje voor nodig. The Fozz. Natuurlijk Henry Winkler. Wat heb ik nog voor je in het tweede uur? Je hoort onder andere de muziek van The Simple Minds, Snap, Maroon 5 en Coldplay. Deze artiesten hoor je langskomen in de rollatorhits uit de 90's en de nullies, zullen we maar zeggen. De heren van de Rolling Stones staan er weer bij voor je. The Rest in Peace Record of the Day. Aandacht voor de heer Bob Marley. We draaien nog muziek van de langspeelplaat van de week van Donna Summer. De artiestenverjaardagskalender staat daarbij. William Martin Joel zetten we vandaag extra in het zonnetje. Tijd voor vinyl. Er ligt weer een mooie single op de draaitafel voor je. Maar nu eerst de rollatorhits. Ze staan weer te trappelen voor je. We stappen de jaren 90 in met de Simple Minds met het nummer Playground. En dat kun je terugvinden op het album met de titel Live. Maar trouwens ook de singles Remembering the First Time en Never Never Love. En We're in This Together. Maar wij draaien het nummer Playground. Welkom bij het tweede uur van de muzikale tijdmachine.
1: ...1995.

0: taking you back in time to the 90s.
1: '95.

0: Uit de jaren 90 hoor je Snap inderdaad met The First, The Last, Eternity. En dit staat op het album Welcome to Tomorrow, dankjewel. Waar trouwens ook de singles The World in My Hands en Rain op staan. En daarmee staan we met de muzikale tijdmachine in het jaar 1995.
1: Ladies and gentlemen, it is time for the rest in peace record of the day.
0: Geboren 6 februari 1945 in Nine Mile Sand Parish, Jamaica. Overleden 11 mei 1981 aan de gevolgen van hersen- en longkanker in Miami in de Verenigde Staten van Amerika. Zijn naam Robert Nesta Marley. Je hoort hem samen met zijn begeleidingsband The Wailers in een live registratie van het nummer Stir It Up. Bob Marley is 36 jaar geworden.

Je hoorde de heren van de Rolling Stones met Heart of Stone. En deze versie van 3 minuten en 47 seconden is voorzien van Jimmy Page op gitaar en Clem Kentini op de drums. Hey, weet je ook weer? Leerzaam programma, die muzikale tijdmachine.

0: Het is tijd om aandacht te geven aan de jarige van deze week. En je weet het, ben je zelf jarig. Uiteraard zeggen wij van harte gefeliciteerd en nog veel, veel goede jaren. In geweldige gezondheid natuurlijk. Wie zijn er nog meer jarig? Nou, wat dacht je van Joe Bonamassa? Hij wordt deze week 40 jaar. Enrique Iglesias, hij mag 42 kaarsjes uitblazen. Alex Van Halen, de Nederlandse drummer van de band Van Halen. Hij wordt 64 jaar deze week. Philip Bailey van onder andere Earth, Wind and Fire. Hij wordt alweer 66 jaar. Steve Katz, gitarist en zanger van onder andere Blood, Sweat and Tears. Hij wordt deze week 72 alweer. Paul Hewson, hoe spreek je het uit? Hij blaast alweer 57 kaarsjes uit. En je kent hem natuurlijk als hey Bono van dat spionagevliegtuig. Precies, U2. Johnny Logan, wie was dat ook alweer? Hij wordt deze week 63 lentes jong. Van harte gefeliciteerd, Mr. Eurovision Song Festival. En tenslotte, Steve Winwood, deze zanger, keyboardspeler. Maar ja, hij speelt natuurlijk ook gitaar. Hij wordt alweer 69. Tijd om eens een jarige extra in het zonnetje te zetten. En voor deze week is het William Martin Joel. Hij wordt alweer 68 jaar. We hebben het over The Piano Man. Zijn artiestennaam is natuurlijk Billy Joel. Zat al op zeer jonge leeftijd achter die bekende piano van hem. Alweer 13 studioalbums, 5 livealbums, 15 greatest hits albums, 10 videoalbums en 61 singles op zijn naam staan. En dan heb ik het nog niet eens over die 17 projecten waar hij met die andere artiesten allemaal aan zijn medewerking aan gaf, moet ik zeggen. We gaan direct naar de muziek, want ik begin toch te stotteren aan deze kant. De heerlijke muziek van deze man. Wat gaan we draaien? Want er is zo ontzettend veel. De tune is bijna afgelopen. Ja, ik weet het. Ik heb gekozen voor het nummer All for Lena. Wij zeggen van harte Billy Joel.
1: MUZIEK 1980.

0: Billy Joel. Met inderdaad All for Lena. Alweer tijd voor het vierde en laatste Rollator Hits blokje van deze week. We reizen met de muzikale tijdmachine de Zero's binnen. Je hoort eerst Maroon 5 met het nummer She Will Be Loved. En dat kun je terugvinden op het debuutalbum van de heren met de titel Songs About Jane.
1: ...2005.

0: taking you back in time to the zeros.
1: Duizend vijf.

0: Hier de Coldplay met het nummer Speed of Sound. Dat vind je terug op het derde studioalbum met de titel X and Y. En daar staan trouwens ook de singles Fix You, Talk en The Hardest Part op. Tijd voor dit item.
1: Langspeelplaat van de week.
0: Je hoorde er een deel 1 van deze muzikale tijdreis ook al een nummer van. Het album van Donna Summer, maar natuurlijk wel 40 jaar geleden uitkwam, met de titel I Remember Yesterday. Ik heb de single nummer 4 voor je klaarstaan, die van dit album afkwam met de titel Love's Unkind.
2: ...1977.

0: hoorde her in het eerste uur ook al een nummer van. Ik heb het over het fonkelnieuwe album van Garland Jeffries met de titel 14 Steps to Harlem. En nu hoorde je de titeltrack van dit album.
1: Bart, ik hoop dat ik je niet stoor, maar ik geloof dat het tijd is voor het item. Tijd voor vinyl.
0: Jawel, uiteraard met gesloten ogen. Niet helemaal waar trouwens, heb ik weer iets uit mijn platenkast voor je gepakt. En deze week is het de single van Seaman en Marijke. Je hoort uit 1971 het nummer I Saw You. Even een uitleg. Seaman, dat is Simon Postuma. En Marijke, dat is Marijke Koger. Op dit punt komt het Eurovisie Songfestival van 2016 even om het hoekje kijken. Daar werd Douwe Bob 11e. En Douwe Bob heet Douwe Bob Postuma. Precies, de zoon van. Hier is I Saw You, is voormalig alarmschijf en stond in 1972 11 weken in de Nederlandse top 40, met als hoogste notering nummer 2.

Ja, inderdaad. We zijn alweer aan het einde gekomen van de muzikale tijdmachine van vandaag. Ik zeg hartelijk dank voor het luisteren. Hey, geweldig dat je er weer bij was. Ga even langs de Facebookpagina van de muzikale tijdmachine en geef ons een like en volg ons. En wil je deze of de oudere aflevering van die muzikale tijdreizen terug horen? Kan allemaal. www.mixcloud.com onder de naam Bart van de Heuvel staat die voor je. We gaan de muzikale tijdreis afsluiten met het kringloopalbum van de week. In het eerste uur hoorde je er al een nummer van. Het album Transformer van Lou Reed. En nu draaien we voor je precies Walk on the Wild Side. Ik hoop dat je lekker blijft luisteren naar dit station en geniet van de programma's die door de collega's worden gemaakt. Ik zeg blijf gezond, natuurlijk van elkaar en graag tot de volgende week voor weer een nieuwe aflevering van de muzikale tijdmachine. Mensen, tot volgende week. Joep, doei!

0: welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.

Welkom bij Weekend Club Dance Classics. Je bent er weer voor de plaatjes en de praatjes natuurlijk. En urenlang Weekend Club Dance Classics bij jouw favoriete radiostation. Met ondergetekende Jan Krijnen. De eerste die je hoorde was natuurlijk de Amerikaanse band Chic uit 1978. Het is afkomstig van hun tweede album Chess Chic. Met daar onder andere te vinden de hit Le Freak. Was dit Chic Sure?

En daar weer een blaadje van en blaadjes doorgeslagen te hebben, komen we bij het volgende nummer. Niemand minder dan TC and the Sunshine Band, 1976. En de single was released in 1977, Keep It Coming Love.

Ja, je luistert net naar het onvergetelijke niemand minder dan Lynn Collins, bekend van de radio, tv en alle plaatjes en de braadjes natuurlijk. And think about it. En dat de laatste natuurlijk tussen de haakjes. Van niemand minder dan Lynn Collins gaan we naar Bill Summers. And straight to the bank.

0: Ja, luister naar Samis met She Can Love You. Een nummer dat niet zo heel hoog gescoord heeft in Nederland. Heeft alleen in de tipparade gestaan. En dat volgens mij zo net een tweede plekje. En dat allemaal in week 41 tot en met 46 van 1982. Dus dat was het jaartal dat zij de hit had. Hitje, hitje. Maar toch een lekker disco nummertje was het. Samis en She Can Love You. Een lekker zoet geforst nummertje. Van Chemise gaan we naar onze vrienden van de show. Een nummer dat eigenlijk gemaakt is door niemand minder dan de Ashley Brothers. En dat allemaal in 1959 werd opgepimpt door niemand minder dan de Tramps. Tenminste, iemand anders deed het voor de Tramps. En dat was O'Kelly, Ashley, Ronald, Ashley en Rudolf Ashley, die timpten het op voor de Tramps en dat werd het onvergetelijke Shouts, uitgebracht in 1974. Waarvan nog wat speciale nummertjes, tenminste versies van de ronde doen. Wil je die eens horen, laat het even weten. Wij hebben ze voor je op voorraad liggen. De vrienden van de show, de Tramps met Trash Out.
1: Woman.

En dan zijn we weer met de praatjes bij de plaatjes. Heb ik al 20 keer gezegd, geloof ik zo'n beetje. Maar dat maakt niet uit, je luistert naar Weekend Crowd Dance Classics met ondergetekende Jan Krijn. En we hebben hier weer een verhaaltje bij. De volgende plaat die je hoorde was The Village People met de YMCA. Ik heb de heren een keer live meegemaakt in het Sportpaleis in Antwerpen, waar ik stond voor de trams. Waar ik een aantal jaar natuurlijk de techniek van gedaan heb. En de heren stonden als laatste, en dat was me goed ook, want toen de heren klaar waren, had de geluidstechnicus van dienst voor hun de complete installatie gesloopt. Er zat totaal geen midden en geen hoog meer in, gewoon alleen maar boem, boem, boem, boem, en de heren gingen helemaal uit de plaat. Alhoewel, toen was het ook al niet meer de originele versie, want er waren wat wisselingen van de wacht. Ze waren iets te jong voor de leeftijd van de plaat, zullen we maar zeggen. Van de Village People gaan we naar de Jackson, oftewel de Jackson 5.

Ja, je luistert naar niemand minder dan The Three Degrees en The Dirty Old Man. Een nummer dat in Nederland veel gedraaid werd door Veronica. Radio Veronica, dat toen nog op zee zat. En Hilversum 3. En behaalde de eerste plaats van zowel de Nederlandse top 40 als de tegenhanger van de Nederlandse top 40. De Hilversum 3 top 30. En in België bereikte de plaat eveneens zijn nummer 1 positie in beide Vlaamse hitlijsten. En dat was in 1973. Het nummer werd toen uitgebracht. We gaan naar de volgende met natuurlijk het beetje wat een beetje opgeraakt. Beetje verkeerd ingestart. Maar daar zijn de Boogie Nights. En 1977.

Ja, de ene laatste was het weer al. De plaat van Heatwave en de Boogie Nights. Uit 1977. Het was een funk- en disco-groep Heatwave. Om officieel te zijn. Het nummer was opgenomen in 1976. Later is het nog eens een keer op een maxi gezet. Dat was in de jaren 80. Heb ik nog ergens in de platencollectie. We gaan alweer naar het laatste nummer voor vandaag. En dat is Gwen Turgeri, Gruntsman. Gwen Turgeri. Ik lees het even verkeerd op mijn blaadje. Beetje onduidelijk geschreven van mezelf. Ik heb vandaag zelf de regie met de plaatje bij de praatjes moeten zoeken. En dat is een beetje lastig wel. Zij gaat vertolken voor jullie natuurlijk. I Should Have Been You. Ik zeg de groetjes. Tot volgende week. Doe voorzichtig. En vanuit het Brabants natuurlijk. Brabants oudoe all over the world. België. En

0: Leuk dat je luistert. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: De Jukebox met Wim de Mulder.
2: De Jukebox.

Red. Dat was, ja, het was Play It Out Loud, zei hij in de intro. En dat doen we natuurlijk ook. Hè. Ik heb nog een nieuwe voor je. Direct maar even aan het begin. Dit is Just a Little. Sam Bishop heeft een nieuwe uitgeperst. En er komt natuurlijk ook een album achteraan. Nou, dit is dan alvast zo'n track die ze van een album afhalen. Om de productie een klein beetje op te vijzelen. In de zon.

En dan zit je toch echt wel te wachten op zo'n album als je dit hoort, hè? Schitterende muziek. Vrienden, ik heb ook eentje van de Barker Band, de nieuwste van de Barker Band, voor je klaarstaan. En dat is weer zo'n liedje waarbij je even achterover moet gaan leunen. Misschien even in je glas kijken om tegen het licht te houden en zo. Dat soort dingen.

Mooie muziek op de radio. De Barker Band heeft niets met blaffen te maken. We hebben ook een nieuw werk. Twee nieuwe albums heb ik voor je. En die gaan we straks even uitbenen en toelichten. Dat soort dingen. Maar eerst nog even grijpen we terug op Let's Have a Party Now. Me and My Blues van Guy Verlinde. En wat we gaan draaien is A Whole Lot of Loving. Daar zijn we echt nieuwsgierig naar.

Het eerste album wat we gaan behandelen komt van Guto Conrad. Guto Conrad, 23 jaar is hij net geworden en dit is natuurlijk zijn eerste LP. Nou, natuurlijk, nee, want je hebt mensen die maken op een 12e al een album enzovoorts. Hope is de titel van het liedje wat we zingen. Maar ik moet zeggen dat het een, toch wel een heel erg mooie manier van zingen heeft en van spelen. Het album is opgenomen al in vorig jaar. En nou ja, het weerspiegelt toch zijn intentie om platen uit de tijd van de echte platen, weet je wel, om dat weer naar voren te brengen. Conrad, Guto Conrad. En dit is Hope.

Natuurlijk kan deze jongen ook iets anders, samen met de muzici die hij uitgezocht heeft. En ik moet zeggen, Fade Away, dus de next track van dit album, dat klinkt als een spreekwoordelijke klok, laat ik het zo zeggen.

Kijk, en de volgende cd die we binnenkregen, alvorens wij beginnen met de Zwijmel 3, moeten we nog even behandelen. Die is van Willem-Alexander. Wij keken elkaar aan. Hey, heeft de koning een plaat gemaakt? Nee, vrienden, dit is Willem-Alexander. Busy Pickin' is het nummer van zijn nieuwe album.

0: Kijk eens aan, we zijn alweer bij het halve uur aangeland. Dat is natuurlijk de tijd voordat ik mijn mooiste stem opzet. En dan zeg ik, dan is het nu weer tijd voor...
1: Muziek. Uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3. 3. 3.

0: Ah, grappig is dat. Dit waren dan de zwijmelaars van dit uur. Volgende uur weer niet drie zwijmelaars. Schitterend. Deze heeft Dirk uitgekozen. We zijn, zojuist hoorde je Cook Robin met Just Around the Corner. Up Around the Bend of zo. Dat, ja, dat soort dingen. En dan uit 1987 was dat. Daarvoor hoorde je Moody Blue van The King, Elvis Presley. En we zijn geopend met Blue Mink. And If the World Was a Great Big Melting Pot. En dan komen de Coffee Colored People aan het einde uit die melting pot. Goed, Blue Mink was dat uit 77, denk ik.
1: Gerhard Klaassen.
2: Hi, Blues Man.

Natuurlijk, weer een hele nieuwe plaat, een nieuw album. Many Brits was dat. De titel van deze plaat is Every Dog Has Its Day. Every man's got his own dog to kick on of zo, dat soort dingen. Wat leuk is dat we hebben de tuindeur openstaan, want het is hier zo ontzettend warm. En dan hoor je over, aan de andere kant van het park hoor je de vrachtwagens voorbij gaan. Nou, dan gaan we natuurlijk even door met de volgende. Dat is Straight From The Bottle van, zoals ik al zei, Many Brits.

is mooi, hè? Dit is, hier spat het de professionaliteit af. Vind ik het prachtig. Gabe Stillman, vrienden. En dat is dan het laatste album wat we in het eerste uur kwijt kunnen. Gabe Stillman. En dat is een prachtige plaat geworden, prachtig album. What happens next? Vraagt hij zich af. Dat, in de titelsong is dat natuurlijk, maar we zijn geopend. We willen graag openen met I've got to use my imagination. En dat lijkt me nou zo prachtig, en de verbeeldingskracht in werking zetten.

Deze Gabe Stillman, vrienden, dat is niet de eerste, de beste. Hij heeft toch een paar platen gemaakt die niet zozeer opvielen door hun originaliteit, maar wel door de professionaliteit van de uitvoering. En What Happens Next, dat is eigenlijk ook een beetje voor hem een open vraag van wat zal er nou gaan gebeuren? Wat gebeurt er met die plaat die ik gemaakt heb? What Happens Next? Nou, de titelsong is dan ook What Happens Next. Gaan we draaien. Ik neem vast afscheid van je wat betreft het eerste uur. Ik was te snel, ik wilde te snel. Wat betreft het eerste uur neem ik afscheid van je. En ik zie je natuurlijk straks na de time check en de station call opnieuw met een prachtig uurtje van Rough Velvet. Gabe Stillman.

0: Luister. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit is Rough Velvet.
2: Because there's more to music than hits alone.
3: Ici, mon jeune amour, Gerard Claassen.

Dit was Gary Drainoff, nog even Placed Blues van 2126. Vorige week hebben we er een klein beetje aandacht aan besteed en we gaan nu weer door met aandacht besteden aan Will Johns. Will Johns heeft een cd gemaakt, een echte fysieke cd. En die is getiteld The Top of the World, Sitting on Top of the World eigenlijk. Nou, de titelsong die laten we draaien en dan moet je eigenlijk even horen hoe het begint. Dus ik zwijg even en ik laat het volledig even indraaien.

Het begon met knarsen, hè? En dan moest ik even van Dirk zeggen dat het niet ligt aan zijn naald. Er is pre-opgenomen, het begin van deze plaat is dat die naald in de groef wordt gezet en dat hoor je dan. Daarmee wordt het natuurlijk de suggestie gewekt dat ondanks het feit dat je een cd draait, dat het toch een soort LP is. En die toch ook bovendien aan wat slijtage onderhevig is geweest, geraakt. Goed, Will John's Dog, we gaan één track draaien nog. En dat is Manish Boy, dit is zo ontzettend leuk, dit is zulke mooie muziek. Leun even achterover, zet je koptelefoon op. Everything.

0: mooi. Dan moeten we even wat teksten opzeggen, want dit is ingewikkeld. Omdat we dan de drie nieuwe singles gaan draaien die we binnen hebben gekregen, die veelbelovend zijn. Hè? Dat ken je van ons. Dan hebben we singles en dat komt vast en zeker gegarandeerd een album aan vast. En dit is Brigitte and the Dusty Trails. Of Bridget, nee, dit is Brigitte. Ja, dus op zijn Frans is Brigitte and the Dusty Trails. En dat nummer, die single die is uitgeperst, die is We'll Get to the Best. Nou was ik heel nieuwsgierig naar hoe dat zou lopen, want ik kan het hier op het scherm zien, hè? Hoe het geluid loopt. En dat is erg leuk. Dan begint ze nu ongeveer te zingen, dan moet ik ophouden met spreken.
1: I'll

Ja, Dusty, Brigitte in the Dusty Trails. En terwijl dit liedje speelde, heb ik nog even gezocht in de database. Ik kan dat achter Dergel omdoen, hoor. Ik kan het zelf ook zoeken in de database. En ik heb nog een liedje van haar gevonden, van vroeger al. Great, great grandfather. Dat is deze.

0: Zo'n mooie stem toch, hè?
1: Het is wel een hele wonderlijke, een eigen toon. Goed, nou, dan gaan we nou over naar de mooiste stem weer. En we hebben weer drie op een rij gezet vanuit de vorige eeuw, weet je wel. Het is tijd voor...
2: Muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijnwal.

I know you're leaving, it's too long overdue.

0: Daar waren ze dan weer, hè? Onze zwijmelaar. Jawel, van het tweede uur van Rough Velvet van vandaag. The Waterboys hoorde je met The Hole of the Moon. En daar horen natuurlijk de Walker Brothers met No Regret. Heel mooi, prachtig. En we zijn geopend met de Partridge Family. En I Think I Love You uit 1972. Dat was trouwens een televisieserie van een rondreizende muzikale familie. En een bus. En er stond achter op die bus een teken, een shield. En daar stond op: Careful, nervous mother is driving. Dat was de Partridge
1: Ici,
0: Family.
1: Ici, mon jeune amour, Gerard Klaassen.
0: Kijk, en daar ben ik nou weer, hè. Leuk is dat. En Dirk heeft geen eigen jingle, dat wil hij niet. Dirk Lonstra, die is heel bescheiden. Die zit achter dat raam in het aquarium. En die zorgt ervoor dat de onderliggende muziek nu gestart wordt. Dat is I've Got a Mind to Give Up Living. En dat is van Tom Davis en de Bluebirds. Dit is zo mooi. En ik zou je willen uitnodigen om even achterover te leunen.

Is dit mooi of wel? Schitterend. Tom Davies en de Bluebirds. De CD, dat album, heeft ook een naam in de liedjes. The Angel on the Mississippi. Mooi staat, hè? Hij is van april, van 7 april. Dus we hebben hem pas binnen en nu komt hij op de draaitafel te liggen. Zeg, er is er nog eentje die willen we je beslist laten horen. En dat is Holding on a Fool. Zoals ik nog eens een keer zal zeggen, Tom Davies en de Bluebirds.

Ja, prachtig, hè? Dan zijn we nu gekomen, vrienden, zo een beetje aan het laatste album wat we nog even voor je hebben. En dat is van Crystal Shawanda. We hebben hem alles eerder, nou niet behandeld, maar eerder iets van laten horen. Het is een Canadese zangeres en ze is wereldberoemd in Canada, maar ook in Nederland. Dat is heel leuk, Crystal Shawanda. En ze heeft een plaat gemaakt, een cd, en dat is Sing Pretty Blues, heet die, Sing Pretty Blues. Nou heb ik dan voor je het volgende nummer, Waiting for My Lover to Call. Het is zo mooi. Ja, we draaien natuurlijk alleen maar mooie muziek hier bij Rough Velvet. Dit is zo mooi weer, hè? Prachtige

Yeah, famous and beautiful Canadian singer. Mooie Crystal Shawanda. Ik denk dat je het zo uitspreekt. Nou, ik ga afscheid van je nemen en ik zie je graag weer terug de volgende week. Zelfde tijd, zelfde radiostation, zelfde schitterende programma met mooie muziek voor je uitgezocht en uitgebeend, opgediend, toegesneden, uitgeserveerd. Schitterende muziek. Nog één track dan van Sing Pretty Blues en dat is getiteld Would You Know Love? Would you know love? Ik blijf natuurlijk nog even luisteren. Would you know love? Ik wil het weten. Ik wil het weten. Ik zeg mooi.